0: alles klaar, jongen.
1: Alle jongen, ik ben niet klein Pflegestufe 3, jongen.
0: Jongen, dan kom ik holen dan.
1: Haha, ik kom dit persoonlijk holen. Hör maar hier, du Case.